0: Hallo de Loer. Ik ben Ricardo Benito, penyanyi lagu Londo Maduro. Rico mag ik nog kaken RRI Malang.
1: Goed, goed, goed.